zeg maar, toen was natuurlijk een wat zo. Rustig, maar nog een paar jaar in zijn tijd, hij is een hele kalaatje, maar die programma kan je niet op koelen tot een ding, maar dan was het wel een beetje zo. Hij is ook een jaar sinds je kunt proberen aan staan, goed, zoals hij dat is, hij is een beetje zo, want die programma kan ook op een goede komen. Is mijn plaats, is dat een paar jaar zakken, maar zelfs nog een zotere laag voor je.

0: is hangaat het beste thuis op het beste naar Israël. Maar hij heeft het ook zo aan de weg om daar wat te doen van de hand en de hand.
1: Thank you.